0: Verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en

0: zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Er is nog niemand opgepakt. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De voetbalclub uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer opnieuw zonnig en warm vandaag met 20 tot 28 graden.
1: De soundtrack van jouw dag. Omroep Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Svolgen en Tienrij en natuurlijk de andere dorpen genieten van muziek, nieuws en verhalen dicht bij huis. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
3: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
2: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
4: I feel fantastic!
2: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Servicemonteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze tientjes...

0: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 9 en lokaal 10 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 27, lokaal 28 graden. Dus opnieuw een zomerse dag.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Australië verlengt de quarantaine van 6 passagiers van cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het Hantavirus was. Het groepje, 4 Australiërs, iemand die daar een permanente verblijfsvergunning heeft, en een Nieuw-Zeelander, keren op 15 mei terug naar Australië en zit sindsdien bij Perth in quarantaine. En afgelopen zondag is in Colombia, zo blijkt, een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Het weer, opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
4: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
3: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
5: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
3: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
7: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild.

0: de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 9 en lokaal 10 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 27, lokaal 28 graden. Dus opnieuw een zomerse dag.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. En in Friesland is voor de 2e nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten, gisternacht in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. Er is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Het weer opnieuw een zonovergoten dag. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials. Aanstaande zondag is er weer een platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Op die platenbeurs kun je je singles, LP en natuurlijk ook DVD- en cd-verzameling aanvullen. Verder zijn er allerlei memorabilia uit vervlogen tijden. Gebouw de Moost is open vanaf 11 uur en de beurs duurt tot 5 uur 's middags. Aanstaande zondag, de platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Dat is in Brabant. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
2: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
1: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog, het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
6: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
7: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke

0: asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Loonbedrijf Heldens Meldersloon.

0: wil alleen maar meer. I want some more Cullen Blunstone. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: En dan gaat hij weer op deze, wat is het vandaag? Even kijken, de donderdag, 28 mei. Af en toe de dagen een beetje in elkaar houden. Welkom bij Schrijven voor Bedrijven tussen nu en een uurtje of 12 hier bij Omroep Horst en de Maas. Natuurlijk de vaste itemtjes, waaronder ook weer de Forgotten 45.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En daarvoor ook vandaag weer een klein interviewtje met Ger rond 11:15. Natuurlijk al die andere zaken nog die je gewend bent. En dit is Martin Garrix samen met Ed Sheeran.

Zij, zo heette het in de versie van Ben Kramer. Dit waren de Tremolo's en Suddenly You Love Me, 1968. Ik meen het in de versie van de Edwin Evers Band en nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ze hebben de samenwerking gevonden en het liedje heette Repeat It.

Franse muziek wordt gewaardeerd. En dit is een mooie klassieker uit de jaren 70 van Michel Sardou. Un vieux au jeu clair. En daar gingen we eventjes naar de bar samen met Shabuzi. Zo dadelijk het nieuws van 9:30. Herfst Hanenband komt eraan. En nu de Counting Crows.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. En in Friesland is voor de 2e nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten, gisternacht in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. Er is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Het weer opnieuw een zonovergoten dag. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
1: Praatjes, plaatjes, koffie en muziek op je werk. Lekker sterk.

Zo, Yves Berensen, in aansluiting op het nieuws van 9:30. Pauw, pauw, pauw. We gaan eventjes terug met jou in de tijd. Vandaag 28 mei en op deze dag in 1965 nemen de Fortunes You've Got Your Troubles op. Een liedje geschreven door Roger Greenaway en Roger Cook. Op 11 juni 1965 wordt de single uitgebracht. En You've Got Your Troubles van de Fortunes komt 14 augustus 1965 binnen in de Nederlandse top 40. Dan zou het uiteindelijk de derde plaats halen van die top 40. Hier komt-ie.

Zo, America, a horse with no name. Was in elk geval niet Mr. Ed, want die had wel een naam. America uit de jaren 70. Wij gaan zo dadelijk naar de geboorteplaats. Dat doen we nog eventjes. Eerst deze van Avicii. What the-

Waiting for Love, Avicii. Jouw geboortedaad. 28 mei is eventjes kijken naar de verjaardag van de prominente Gladys Knight. Is jarig, geboren in 1944, 28 mei. John Fogerty, CCR, zanger, 1945. Volgens mij komen we daar straks ook nog eventjes over te spreken met Ger over een uurtje. Dan hebben we Kylie Minogue, de zangeres uit Australië. Actrice was het ook nog in het begin van haar carrière, 1968. En ook Spike, de gitarist van Direct, is vandaag jarig, geboortedag 1984, 28 mei. En ook vandaag 80 jaar geworden, Jacques Herb. Ja, Jacques Herb. En 30 jaar geleden is hij getrouwd. Dat was een speciale dag in Vlaardingen met de 32-jarige Dini de Jong. Jacques Herb had haar tijdens een van zijn fanclubdagen leren kennen. En Dini de Jong had een dochter uit een eerder huwelijk. Op zijn verjaardag trouwde hij dus 30 jaar geleden. Dat was dus toen hij 50 werd. En vandaag is Jacques 80 geworden. Reden om zijn grote hit Manuela nog eens eventjes aan je te laten horen.

0: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise...

0: Jouw Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
2: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. Beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
6: Servicemonteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
9: Aardbeienland. Ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

Elvis, ja, die heeft toch wel een uitgebreid oeuvre. Kiss Me Quick 1963, alweer een hele tijd geleden. Daarvoor nog Niall Horan, The Dinner Party en Billy Don't Lose My Number. Daarmee openen we het uur Phil Collins. Leven het leven, het wordt gevierd door Coldplay.

Calvin Harris en een samenwerking met Sam Smith en The Promises in dit geval. Zo dadelijk het dialectliedje voor dit uur, dat is er eentje van Ton Engels. En zo rond 11:15 natuurlijk weer de Forgotten 45. En dan ga ik even bellen met Ger en dan het verhaaltje omtrent het liedje wat hij graag wilde horen. Nu, muziek van Queen. I want it.

Ja, ik zei het gisteren al, Samuel Welton heeft ook een liedje gemaakt in het kader van de aanstaande WK. De leeuw komt eraan. En om de spelers eventjes en de fans een hart onder de riem te steken natuurlijk. Omroep.

Amy Winehouse heeft niet zo'n hoge zelfdunk of eigenwaarde. You know I'm no good. Dat zingt ze in dit liedje uit 2007. Hey, 1970 was het jaar van de popfestival in Kralingen. Het Holland Festival. Daar trad toen ook op Mungo Jerry. En aanleiding daarvan was dit een dikke hit toen de tijd.

Heerlijk deze, echte radioplaat Starship. We build this city on rock and roll. Zo dadelijk het gesprekje met Ger. Naar aanleiding van de Forgotten 45 die hij aanvroeg. En nu Bluff samen met de Vlaamse Gijke Arnaert.

0: Forgotten 45.
1: Zo, inmiddels zien we toe aan het rubriekje Forgotten 45. En we hebben natuurlijk een aantal vaste aanvroggers. En onder andere is dat Ger. Ger Hoeijemakers. En dan hebben we aan de telefoon. Goedemorgen, Ger.
2: Ja, hallo. Goedemorgen.
1: Ja. Won zichzelf een serum? Of,
2: Nee, een horst.
1: Oh.
2: Maar ik heb al vier jaar Zeerum gewoond.
1: Ja.
2: Tot mijn 24ste heb ik Zeerum gewoond. En ik heb ook een Zeerumse vrouw. Dus.
1: Ja, dus altijd ook met muziek bezig geweest, een beetje van.
2: Ja, vanaf jongs af aan eigenlijk. Of jongs, aan muziek bezig, niet zelf maken. Maar ik heb vanaf mijn 13e ongeveer. Dat ik lust van de popmuziek en ging ook top 40 halen. En toen Radio Noordzee was er toen, de lust van de geld in Noord. En dat heeft mij altijd wel aangesproken.
1: De Forgotten 45, Ger, die has een listje nou ingediend met wat liedjes met een Limburgs tintje.
2: Ja, ik kan ook wel eens een keer voor de Forgotten 45 zoeken naar allemaal Limburgs liedjes met een Limburgse connectie.
1: Ja, Ger, dan hebben we ook nog een suggestie. Die is te gaan voor de Walkers. En wat kunt ze daarvan vertellen?
2: Nou, dat is op zich ook een Limburgse band. En die hebben ook best wel hits gemaakt, vind ik. En die moet je op zich ook wel aanspreken. Dat is, en zeker later, toen kreeg ze een zanger, de René Innemee.
1: Ja.
2: Die had een een hele typische stem heet. He. Die erg veel op John Fogerty liet.
1: Ja, van CCR.
2: Van Creedence.
1: Inderdaad. Ja. En die hebben verschillende hitjes gehad, begin jaren 70 met name. My Darling Helena, Taboe, kan ik me herinneren. En nou nog een liedje, was de Geer Boy Zure. Welke is dat?
2: Oh, Dance of Love,

0: ochtend voor jou.
1: Ja, morgen gaan we weer eventjes babbelen met Ger over een ander liedje. En vandaag was dat The Dance of Love van The Walkers. Hey, we gaan eventjes een liedje draaien tot een half uur van Duncan Brown. Eendagsvlieg Duncan Brown, die overlijdt op 28 mei 1993 aan kanker. Hij laat een vrouw en een zoon achter. En Duncan Brown heeft in 1979 een top 10 hit in Nederland met Wild Places. Hij werd slechts 46 jaar.

0: de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.

0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
5: Driemaal per jaar vindt in het Brabantse Neerkant een gigantische platenbeurs plaats. De volgende aflevering is op zondag in Gebouw de Moost in Neerkant. Voor de liefhebbers van vinyl, cd's en muziek in alle soorten en maten is er geen ontkomen meer aan. Je moet naar Neerkant. Je moet naar Neerkant. Op zondag in Gebouw de Moost voor de platenbeurs van de Oldies Club Neerkant. Vanaf 11 uur 's morgens.

0: Zo, de tijd vliegt met dat soort lange platen.
1: Peter Trinekens.
0: Ja, daarnet Ricky Martin in duet met Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely. Ander duet daarvoor, Sam Fender en Olivia Dean, de hit Wind Me In en de Eagles zongen New Kid in Town. En inmiddels tijd voor De Plaat en zijn verhaal. Hier is je ook vandaag weer, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
3: Het is een lekkere zomerse dag en de zon brandt op mijn gezicht. Ik probeer me een weg te banen door een iets te drukke winkelstraat en terwijl ik door de menigte slalom, zie ik een stoeprand over het hoofd. Ik struikel en val voorover. Terwijl ik val, vraag ik me af hoe ik zo meteen de grond zal raken, maar voordat die vraag vanzelf beantwoord zal worden, voel ik jouw hand. Je grijpt me stevig vast en voorkomt nog net dat ik languit op straat kom te liggen. Elke keer weer ben je er precies op het juiste moment. Zelfs midden in de nacht als ik lig te slapen. Soms droom ik dan van de sterren hoog in de lucht. In mijn droom spannen die sterren samen met de hemel en beraden een complot tegen mij. Ze willen alle mooie dromen voor altijd van me afnemen en me alleen nog maar nachtmerries bezorgen. Tijdens zo'n nare droom lig ik te woelen en te zweten in bed. En dan maak jij me altijd precies op het goede moment wakker. Het is bijna onvoorstelbaar wat we samen hebben. Elke keer als ik ergens in verstrikt raak, ben jij er om er op tijd weer uit te slepen. Ik hoop dat je dat nog heel lang blijft doen. En dat we voor eeuwig kunnen genieten van de liefde die wij samen delen. Want dit is simpelweg ongelooflijk.

Nou, het Franse repertoire is redelijk vertegenwoordigd vandaag. Dat mogen we wel stellen. Gérard Lenormand, Voici l'éclair uit 1977. Een van die opvolgers toen van La Ballade de Jean Zéreux. Zo dadelijk het Limburgse nieuws. Eerst nog eventjes het Limburgse liedje dit uur. En dat is van niemand minder dan de 80-jarige Frans Teunis.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Limburgse economie is het afgelopen jaar met 0,8% gegroeid. Dat is de kleinste groei van Nederland, meldt het CBS vandaag. Stichting Het Limburgs Landschap komt met het Limburgs Natuurfonds, waarbij iedereen zelf een stukje natuur kan kopen. Voor een bedrag van €7,50 koopt het fonds dan 1 vierkante meter natuurgebied. En het Pieterpad is vanaf vandaag ook helemaal te volgen voor rolstoelgebruikers. Op de 500 kilometer lange route tussen de Waddenzee en Maastricht is meer dan 80 kilometer van de paden aangepast.
1: Goedemorgen, lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.

Danny Vera en een mooi duet samen met Marlon Pichel en Try Again. En daarvoor het Limburgse nieuws van 11:30. En om 13:30 uitgebreid Limburgs nieuws. Dan worden de items ietsjes uitgebreider belicht door de collega's van L1. We gaan naar 1969. De Spinners bestonden al. En oorspronkelijk heten ze de Detroit Spinners. En Working My Way Back to You, Forgive Me Girl was een leuke medley gebaseerd op volgens mij een aantal oude hitjes van de Four Seasons.

John Mayer die heeft een soort van part-time liefde. Love on the weekend. In het weekend dan is hij weer helemaal voor in de stemming. We draaiden het liedje van deze man nog eens eventjes. Zo dadelijk hebben we een hele mooie Duitse schlager. Ik hou je nog eventjes in spanning. Het is er eentje uit 1963. En nu muziek van de Pet Shop Boys. Je kent het van Elvis. Deze Always on My Mind.

Al Smith maakte er een rommeltje van. Hij zingde in elk geval My MS. Dit was Schijven voor Bedrijven voor deze woensdag. Zo dadelijk het programma Lunch Live tussen 12 en 1 met muziek en informatie uit de regio. Wij spreken elkaar morgen weer vanaf een uurtje of 9.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Loonbedrijf Heldens Meldersloo.
2: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft de Sociaal

0: Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
1: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
0: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
2: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers grootte uiteindelijk.
0: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport,
4: een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.
6: Een persoon is gewond geraakt na een eenzijdig ongeval met een scooter in Zevenum. En de gemeente Bezel is teleurgesteld over uitstel geluidsreducerend afval op de A73. En keeper Martijn Hendricks verlengt bij Humbie BVHC. Dit is Lunchline van donderdag

Zeker, it's a beautiful day. Het wordt een mooie dag. Welkom bij Lunch Live. Fijn dat je luistert naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM, samen met Omroep Hoogst aan de Maas. Het is 11:06 en ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Shaggy. En uiteraard nog veel meer andere muziek voor elk wat wils. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Een persoon is vanochtend gewond geraakt na een eenzijdig ongeval met een driewielerscooter. De persoon kwam terecht in een sloot op de Frankrijkweg in Zevenum. Het gebeurde allemaal rond de klok van 10:30 vanochtend. En de gemeente Bezel is teleurgesteld over het besluit van Rijkswaterstaat om de geplande vernieuwing van het asfalt op een deel van de A73 uit te stellen. Dat laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad. Een Humby Bevo HC heeft het contract van doelman Martijn Hendricks verlengd. De 20-jarige keeper bleef een bijzonder seizoen met de ploeg uit Pallingen. Dat werd bekroond met het winnen van de Super Handball League. En het weer gaat ons ook weer bekronen. Deze dag wordt warm. Het wordt makkelijk 28 graden. Morgen doet de temperatuur dan ook een tandje bij. Zeker 32 graden wordt gehaald op de thermometer in onze regio. Daarbij wordt het wel behoorlijk vochtig en wordt het drukkend warm. En tegen de avond trekken er morgen fikse onweersbuien over onze regio. Het uitgebreide weer na het nieuws van 12:30. En je weet het inmiddels, meer nieuws op onze site omroep1m.nl, omroephorstaandemaas.nl, maar zeker ook op die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

Juan Louis Guerra tijdens Lunch Live. We gaan verder met Shakira en een hele grote hit van haar. Zoo! En we gaan zo meteen met iemand bellen. Dus blijf luisteren en kijken naar Lunch Live.

0: Ja, dat was het dan. Shakira met Zoo. Bestal Hendricks in Kessel is afgelopen dinsdag een nieuwe editie van JPM International van start gegaan. Voorheen bekend als Jumping Peel en Maas. Ruiters uit binnen- en buitenland kwamen naar Limburg voor wedstrijden op verschillende niveaus. En wij waren er natuurlijk weer bij met camera en microfoons.
1: Voor even verandert Kessel in een internationale ontmoetingsplek voor de paardensport. Een nieuwe editie van GPM International, voorheen Jumping Peel en Maas, is van start gegaan bij Stal Hendricks.
2: Ja, het was heel fijn om weer naar JPM International in de volksmond Jumping Peel en Maas toe te werken. We zijn er natuurlijk al een lange periode mee bezig. De eerste tenten werden gezet en toen begon het te regenen. Dus toen dachten we, oh, hopelijk krijgen we goed weer. Maar zoals jullie kunnen zien is op het moment zijn ons de weergoden goed gezind. Dus hopelijk blijft dat ook zo.
1: Het Kesselse paardensportevenement is uitgegroeid tot een internationaal springconcours met rubrieken op verschillende niveaus.

0: Dinsdag begon al de competitie voor Young Horses. Vanaf woensdag gaan de deelnemers op de 1 en 3 sterren niveaus van start.
1: Onze buurman Hendrik van Eckerman, een van de werelds beroemdste ruiters op dit moment. Zijn we heel trots op dat hij aan de start komt. Daarnaast Marcus Ening, een hele bekende Duitse ruiter, komt aan de start. En ja, dan zijn er zoveel. Familie Filipaat uit België zijn er. De Nederlandse top is er. Nederlands kampioen Michael Greven. Ook Willem Greven.
0: Het warme weer vraagt om extra aandacht bij de organisatie. De omstandigheden zijn niet te warm voor de dieren.
1: Kijk, deze temperaturen zijn zeker goed te doen voor de paarden. Alhoewel we toch wat extra grote ventilatoren hebben laten komen. En wat verneveling en extra water. Zodat als het echt wat warmer wordt, dat we daar zeker op voorbereid zijn.
0: Naast de wedstrijden valt er meer te beleven bij GPM International. Tot en met zondag is er een breed programma.
1: We hebben voor het eerst dit jaar High Horse gelanceerd. Dat is eigenlijk echt iets voor de kids om een soort High Rocks in een paardenvariant mee te maken. Dus ze kunnen lekker bewegen en veel springen en noem maar allemaal op. Activiteiten doen. We hebben ook springkussens, kleine hindernisjes die ze kunnen springen.
0: Publiek kan het evenement gratis bezoeken, met uitzondering van de uitverkochte businessavond. Daar komen speciale gasten langs.
1: Daar hebben we Femke Kok, de bekende schaatster, aan het woord, onder andere. En we zijn ook heel trots dat we Mark van den Beuken en ook de trainer van Bevo mogen verwelkomen.
2: Veel medailleervaring dat hier samenkomt dus.
1: Ja, en dat is wel heel erg leuk, want ik had een voorbespreking met Femke en ik zei, ja, er zijn zoveel Olympische ruiters hier ook. Die willen denk ik ook wel een kijkje komen nemen als dat jij aan het spreken bent. En ik denk, ja, topsport verbindt en sport in het algemeen verbindt gewoon met elkaar. Dus dat is wel heel erg leuk, ja.
3: En je weet het inmiddels. Heb je de tv niet aanstaan? Geen probleem. Je kunt het filmpje altijd terugzien via ons YouTube-kanaal omroepnm.nl. Maar zeker ook via onze website.

0: Jongens, dat was heel ver terug in de tijd. Eddie Cochran en Three Steps to Heaven. 3 minuutjes voor 12:30. En we hebben niet 1, maar we hebben 2 bellers aan de telefoon. Een hele goede middag, jongens.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag, wie zijn jullie?
1: Ik ben Daan.
0: Mm-hmm. Ja, en de andere is?
2: Ik ben Devin.
0: Waarom bellen jullie? Vertel het eens.
1: We willen graag iets vertellen over de
0: e-waste race. Leg heel even uit, van welke school zijn jullie en wat is e-waste race?
1: We zijn van basisschool De Diamant.
0: In Balo?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: E-waste is allemaal elektronisch afval. Wat gewoon computers en wat stekkers, accu's en batterijen bevat.
0: Ja.
1: En de e-waste race is dan dat we dat zoveel mogelijk gaan verzamelen. En dat wij zoveel mogelijk punten kunnen scoren om een uitje naar de fabriek te krijgen.
0: Oké, daar doe je het dan voor, hè? Zeg, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat verzamelen jullie precies? Noem eens iets op. Een telefoon of noem eens wat voorbeelden.
1: Kabels, telefoons, ja. Kopieerapparaten. Oude blenders of zo, tv's, fun.
0: Ja, zeg, en mag het groot zijn of moet het ergens inpassen? Want jullie moeten natuurlijk met die spullen gaan sjouwen.
1: Het mag maximaal 50 bij 50 centimeter.
0: Oh, maar daar kun je heel veel dingen mee samenvatten, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Zeg, en moeten de mensen, gaan jullie op pad of komen de mensen naar jullie toe?
1: Ligt eraan, als je in Balen woont, dan kunnen we het komen ophalen. Maar als je bijvoorbeeld in Venlo woont of in Kessel, dan is het handiger als je het brengt.
0: Dat snap ik, ja.
1: Zouden we het nog kunnen ophalen?
0: Ja, dat snap ik wel, om zoveel mogelijk spullen natuurlijk te halen.

0: Kijk, en die prijs is natuurlijk ook niks, hè? Wat je ermee kunt verdienen.
1: Ja, naar de ontdekfabriek in Eindhoven.
0: Dat is niet niks, hè?
2: Nee, dat is niet niks, nee.
0: Dat is, zeg, en tot hoe lang kan er ingezameld worden?
1: Tot 16 juni, als het goed is.
0: Oh, dan hebben de mensen nog zeker 3 weken de tijd, hè? Nou, met dat warme weer zullen de mensen niet echt gaan opruimen, maar volgende week wordt het iets koeler en dan krijgen ze opruimzin, hè, en dan doen ze de spullen weg en dat werkt alleen maar in jullie voordeel dan, toch?
1: Ja, ja, zeker.
0: Nou, dus de Diamant in Baarlo, daar kunnen ze contact mee opnemen, ja. Toch?
2: En we hebben 2 scholen, maar het handigste is bij de Sprunklaan.
0: Bij de Sprunklaan. Nou, dus iedereen in Baarlo en omgeving wil je spullen kwijt. Het is voor een goed doel. Hè. Voor de jongens die komen dan lekker even weg. Hè. Daan en Devin kunnen al lekker naar Eindhoven een dag. En dan alleen daar al voor. Dus lever die spullen in. Maak contact met de Diamant in Baarlo. Hey jongens, succes. Wat ga je vanmiddag nog doen?
1: Gewoon een beetje chillen.
0: Chillen?
1: Die nog wat verzamelen.
0: En verzamelen natuurlijk, ja, dat zou ik ook zeggen. Zeg, geniet van de dag.
1: Ja.
0: En morgen nog naar school, hè?
1: Ja, jullie ook. Dank je.
0: Tuurlijk. Hey, groetjes.
1: Hoi.
0: Hoi.

Ja, en of die Zomernal Magic blijft, ik vertel het je allemaal na het nieuws. Dus we gaan eraan beginnen. Eerst het nieuws, dan het weer en dan de situatie op de weg. Eén persoon.

is vanochtend gewond geraakt naar een eenzijdig ongeval met een driewielige scooter. De persoon kwam terecht in een sloot op de Frankrijkweg in Zeven en het ongeluk gebeurde rond 10:30 vanochtend. Passanten schoten de man direct te hulp en waarschuwden de hulpdiensten. De bestuurder wist op eigen kracht uit de sloot te komen en is vervolgens met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de gemeente Bezel is teleurgesteld over het besluit van de Rijkswaterstaat om de geplande vernieuwing van het asfalt op een deel van de A73 uit te stellen. Dat laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad. Volgens Rijkswaterstaat wordt het vervangen van het huidige asfalt voorlopig niet uitgevoerd. De reden daarvoor is dat het asfalt momenteel nog in goede staat verkeert en beschikbare budgetten nodig zijn voor technische urgentie om die onderhoudswerkzaamheden uit te voeren elders. En de werkzaamheden stonden gepland voor 2026 en zouden plaatsvinden tussen kilometerpaaltje 39,7 en 24,1 in de richting van Tegelen en Zwalmen. En met de nieuwe planning verwacht Rijkswaterstaat dat het huidige asfalt nog mee kan tot ergens tussen 2031 en 2024. En dat betekent dat ook de aanleg van een geluidsreducerende asfaltlaag nog 5 tot 8 jaar op zich laat wachten. En een groep Reuvenaren maakt zich al langer zorgen over de geluidsoverlast bij de A73. De gemeente heeft de Rijkswaterstaat dus gevraagd om het besluit nader toe te lichten aan zowel het college als de gemeenteraad. En Humby BVHC heeft het contract van doelman Martijn Hendricks verlengd. De 20-jarige keeper beleefde een bijzonder seizoen met de ploeg uit Panningen. Dat werd bekroond met het winnen van de Super Handball League. En met de landstitel op zak richt de jonge keeper zich met zijn blik alweer op de toekomst. Daarbij droomt hij van een stap naar een buitenland of een plek in het Nederlandse team. Ik hoop nog ooit in het buitenland te mogen spelen of het Nederlandse team te halen. En dat zou natuurlijk geweldig zijn, aldus Hendricks. Voorlopig blijft Hendricks echter actief in Panningen waar hij zich verder wil gaan ontwikkelen. En we gaan naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Nou, vandaag blijft het zonnig, temperaturen met gemak 28 graden op de thermometer. Morgen doet het kwik daar nog een tandje bij. Meerdere tandjes zelfs. Het wordt lokaal zelfs 33 graden. Laat op de dag wordt het behoorlijk vochtig en het wordt drukkend warm. En de kans op een onweersbui die stijgt in onze regio. En in het laatste meiweekend wordt het zaterdag zomers warm met temperaturen tot 28 graden. Waar ook dan het drukkend warm wordt. Er zijn enkele regen- en onweersbuien te verwachten. Zondag wordt het minder warm en komen bij iets meer wind, enkele regen- of onweersbuien. Volgende week wordt het wisselvallig weer met temperaturen tussen de 21 en 22 graden. Ja, ook dan kan natuurlijk. En wellicht zijn deze temperaturen, dus 22 graden, wel normaal voor de tijd van het jaar. Goed, we gaan naar de situatie op de weg. Je wordt geflitst op de A73 echt richting Venlo. Mocht je daar te hard rijden bij 20,2. Andere meldingen die binnen zijn gekomen zijn op de N279, de hoogte van Heibloem. Daar staat een auto met problemen bij 11,6. Op de N556, de hoogte van Venlo, lopen dieren op de weg. Om precies te zijn bij paaltje 2,8. Even refreshen of er nog eentje binnenkomt. Nee, dat waren ze. Nou, het valt alleszins mee. We gaan naar muziek. We gaan naar Coldplay.

0: A sky full of stars. En met deze prachtige avonden, zomerse avonden, kun je de sterren al zien. Zeker met wanneer er geen bewolking is, zoals de komende dagen nog. Goed, Coldplay en A Sky Full of Stars. Al meer dan 25 jaar organiseert Funpop een festival speciaal voor mensen met een beperking. Achter de muziek en gezelligheid schuilt een terrein dat tot in detail is ingericht om het festival voor iedere bezoeker toegankelijk te maken. Een verslag van Omroep Horst aan de Maas.
1: We hebben geen rijplaten, want we merken juist dat juist voor meer verhobbeling gaat zorgen. En dat daardoor juist rolstoelers eerder vast komen te zitten. Dus hier staan dadelijk met het begin. De terreinploeg, zoals wij het noemen, die staan hier eigenlijk al klaar met het begin. En dan kunnen die meteen mensen die dus slechter been zijn of met rolstoelen meteen meehelpen duwen naar voren toe. Er wordt gewoon doorgewerkt, dus we gaan even de kant.
2: Voor de meeste bezoekers is een festivalterrein gewoon een veld met een podium, bar en aankleding. Maar voor iemand in een rolstoel of met een beperking maken juist de kleinste details het verschil. Precies waar Funpop zich dan ook mee bezighoudt tijdens deze zonnige opbouwweek.
1: Ja, je recht vooruit is eigenlijk gewoon het podium. Dat wordt nou op dit moment nog gebouwd. Ongeveer 25 meter voor het podium. Daar komt een rolstoelpodium, dus dat is een verhoging, zodat er ongeveer een 20 tot 30 rolstoelers kunnen daar al plaatsnemen. Zodat ze iets hoger zijn, zodat ze over de mensen heen kunnen zijn kijken, zodat ze ook echt extra zicht hebben op het podium. Daar aan die zijde, daar komt de beweegarena. Dat is eigenlijk een sportgedeelte. En ook zij hebben rekening gehouden met mensen in een rolstoel. We hebben onder andere bijvoorbeeld een rolstoelschommel. Dus dat is een schommel die is gebouwd en daar kunnen ze. En dit jaar hebben ze ook voor het eerst nieuw een schommelwip zelfs. Die komt er ook bij. Hier komt ook een kermisgedeelte met een reuzenrad en een carousel. Reuzenrad kunnen eventueel

0: wel mensen in, maar dan moeten ze uit de rolstoel kunnen. Het carousel hebben we zelfs zo gemaakt dat er een rempje, zo een verhoging, dat we mensen in de rolstoel op de carousel kunnen zetten. Zodat ook zij de beleving van de carousel en een echte kermis kunnen ervaren.
1: De overeenkomst tussen dit festival en bijvoorbeeld een Pinkpop, dat we allemaal wel eens overprikkeld raken. En bij Funpop houden ze juist daar ook rekening mee.
0: Die ruimte, dat is de snoezelruimte. Dat is ook wel leuk om te vermelden. Snoezelruimte.

0: meter is, die ruimte. Dat de mensen even tot rust kunnen komen. Er liggen bedden, er liggen zitzakken, dus ook even kunnen slapen. Helaas, ja, de inhoud zal pas vrijdag helemaal klaar zijn. Maar dat zijn ook weer dingen waar we echt rekening mee houden.
1: Uiteindelijk doet Fumpop het volledig met vrijwilligers. Een vaste organisatie van zo'n 20 personen. En verdeelt over de twee festivaldagen zo'n 400 vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten. En dat blijft bijzonder, vindt Luc.
0: Ja, heel bijzonder. Wij kunnen iets terug doen voor de maatschappij. Kijk, wij zijn allemaal gezonde mensen, om het zo te zeggen. Wij kunnen naar festivals overal waar we willen. En de doelgroep heeft daar toch meer moeite mee. Al zien we in steeds meer festivalen die daar ook een gedeelte mee bezig zijn. Maar wij willen gewoon uniek en exclusief zijn. Dat het echt puur voor deze mensen is. En dan denk ik, als wij als gezonde mensen, klinkt een beetje ondankbaar, maar dat wij dit dan kunnen doen voor deze doelgroep geeft ons zoveel energie en blijdschap. En als je zaterdagmorgen die mensen hier binnen ziet komen met zo'n smile, nou ja, dan krijg ik kippenvel, krijg het nu alweer als ik het zeg. Dan worden wij 2 dagen geleefd door de bezoeker en dat is gewoon heel prachtig.
2: En zoals je ziet, mits je de tv aan hebt, het filmpje is geknipt en geplakt en terug te zien op het YouTube-kanaal van Omroep Horst en de Maas.

0: Alefaba van Graham Candy en She Moves. En dit exact 10 minuutjes voor 1 op deze prachtige donderdag 28 mei. Lot Koopmans uit Panningen vierde afgelopen 14 mei zijn 100ste verjaardag. Zijn leven werd al vroeg getekend door oorlog en ingrijpende gebeurtenissen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog mocht hij vluchten uit zijn omgeving, waarna hij later opnieuw werd geconfronteerd met oorlogsdienst toen hij werd uitgezonden naar Nederlands-Indië.
1: Dat is wel een hele bijzondere mijlpaal. Hoe ga je er maar door? Goed.
2: Ik ken het goed. Ik sloop geregeld en ik kan ook goed slopen.

0: En ik heb toch heel veel meegemaakt. Als ze me geraakt hebben, leef ik al 100 jaar niet meer.
1: Slingers in de kamer van de 100-jarige Lot Koopmans uit Panningen. Een mijlpaal. Al had zijn leven ook heel anders kunnen lopen. Daar is de 100-jarige zich zeer bewust van.
0: Ik heb ondergedoken in de oorlog. Ondergedoken gezeten. In een hut en in een wei. En toen kwam ik 's morgens heel vroeg. Razzia van de Preussen. En die kwam er eigenlijk op mezelf. Ik trok die deur open. Daar slepen we s'nachts in. We konden niet toe slopen. Want we moesten onderduiken. Hè. En ik trok die deur open. Maar ook weer gauw dicht. Ik zocht die Preussen komen. Maar die kostte. Ik kostte achterhoed lopen. Die kostte me niet direct zien. Die moesten. Gauw is mijn schoen begonnen te scheten. En ik moest een weg over. Ik had wel 20 keer over de kop ging. Zwaar leef ik. Maar ze hebben me niet geraakt.
1: Na de Tweede Wereldoorlog moest Koopmans dienen in Nederlands-Indië. Waar onder erbarmelijke omstandigheden werd gevochten. Hij is inmiddels de oudste van de drie nog in leven zijnde veteranen uit de voormalige gemeente Helden.
0: Ja, en met 19 zat ik op Java bij de mariniers. En daar moesten we ook altijd vuur op. De landmacht kwam later nog. Je moest van de Zierhoed het land op en er wordt ook vink geknald. Er zijn heel veel jongens gesneuveld. Dat is geweest.
1: De donkere bladzijdes uit de geschiedenis maken nog altijd grote indruk op Lot. Die opgroeide op de Vosberg in Panningen. Later kreeg hij met zijn vrouw 3 kinderen. Inmiddels is zijn oudste kleinkind eind 40. Lot blijft actief en maakt nog elke dag een ommetje.
0: Ik doe de hele dag lopen. Als het eind keer, maar dat ook 2 keer. Ja. En dan gooi ik tenminste gewoon een tas koffie drinken bij ons. Dat doe ik ook. Dat is ook vast. Ook een zussen wat mensen. Ze zijn bijna al dezelfde, maar...
1: Pauzeren kan voortaan op zijn eigen bankje, vlakbij het kerkhof. Dat kreeg je aangeboden van het gemeentebestuur.
0: Ja, ik vind het wel fijn. Want het is meer een verzamelhoek van die kant, hoor. En daar zit er nog, meestal zit er wel iemand. En daar zit er soms heel veel.
2: Goed,
0: je
2: er ook wel eens zitten?
0: Ja, bijna altijd. Ja, ik kan niet meer zo lopen.
1: Tot slot de tip om de 100 te halen.
0: Niet opgeven. Doe het over.
3: Lunch Live.

0: Lady Writer van de Dire Straits. Gaan we richting het einde van deze aflevering van Lunch Live. Van de donderdag uitvoering. En je weet het, elke werkdag Lunch Live.
1: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges, vers uit de grond, en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
1: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten

0: te wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl

0: Goedenavond, dit is het L1 Nieuws. Het slachtoffer van de fatale aanrijding vanmorgen op de N280 bij Kelpen-Oler is een 62-jarige man uit die plaats. Correspondent Ver Trouwgod.
1: Een auto is op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Die is frontaal op een vrachtwagen gebotst. En daarachter reed een tweede auto. Die is daar ook bij betrokken. Die is ook zwaar beschadigd.
0: De bestuurder van de tweede auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. De verdachte van de moord op Paul Vossen werkt niet mee aan onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. Daarom is ook niet vast te stellen of hij mogelijk ontoerekeningsvatbaar is. Dat bleek vandaag bij een zitting in de rechtbank. 49-jarige Duitser wordt ervan verdacht de Roermondse zakenman in september vorig jaar te hebben gedood. Verdachte Daniel B. zou ook een rol hebben gespeeld bij de vermissing van zijn moeder. De Duitse en Nederlandse politie gaan ervan uit dat de vrouw dood is. Staatsbosbeheer heeft 3 gebieden in Nationaal Park de Mijnweg en Herkenbos afgesloten voor publiek. Aan

0: aanleiding is de bescherming van kwetsbare soorten, zoals de adder, levendbarende hagedis en de nachtzwaluw. Die hebben volgens Staatsbosbeheer meer rust nodig. En sport, voetbal. Mark Vlekken uit Bocholt gaat met het Nederlands elftal naar het WK. De doelman zit bij de definitieve selectie voor het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Verslaggever Joost Schreurs.
1: Dat Vlekken meegaat naar het wereldkampioenschap is geen grote verrassing. Het zou wel een opluchting zijn. Het is namelijk de eerste keer dat hij mee mag naar een WK. In 2022 viel hij namelijk op het laatste moment af. In 2024 zat hij wel bij de selectie voor het EK in Duitsland.
0: Het WK begint voor Nederland op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. In de nacht is het helder en koelt het af tot 9 à 10 graden. Morgen zonnig en 27 graden.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmorgen waren er flinke zonnige perioden. Het is uiteraard droog gebleven en om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 24 graden. Er stond een zwakke af en toe matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanmiddag verandert er weinig aan dit beeld. Er zijn zonnige perioden, het blijft de hele middag droog en de wind blijft zwak af en toe matig waaien uit de noordelijke richting. We komen uiteindelijk uit op zo'n 27, mogelijk 28 graden als maximum temperatuur.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een deel zou door militairen zijn geroofd in voormalige koloniën en later zijn geschonken aan de koning. Het stadhuis van de gemeente Den Haag is ontruimd. Volgens de politie is er een verdachte situatie. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Agenten hebben de omgeving afgezet. En een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep West dat er voor zover bekend geen gewonden zijn. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Het lesaanbod, de leskwaliteit en de sociale veiligheid moeten zwaarder gaan wegen. Het weer, veel zon bij 20 tot 27 graden.

0: Omroep Horst aan de Maas is altijd op zoek naar nieuws. Upload jouw bijdrage via onze website
1: omroephorstaandemaas.nl.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2:00.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke Privécollectie.

0: directie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
4: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden. De burgemeester van Roermond, Jolande Hoogtanders, wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En de politie heeft beelden naar buiten gebracht van jongeren die een wethouder in Landgraaf hebben bedreigd. Dat gebeurde op een avond in maart. De wethouder was campagne aan het

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika.

0: Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
0: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
4: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Aanstaande zondag is er weer een platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Op die platenbeurs kun je je singles, LP en natuurlijk ook dvd- en cd-verzameling aanvullen. Verder zijn er allerlei memorabilia uit vervlogen tijden. Gebouw de Moost is open vanaf 11 uur en de beurs duurt tot 5 uur 's middags. Aanstaande zondag, de platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Dat is in Brabant.

Nooit het donker in, nooit mijn land voorbij. Ik vind nog altijd druk, bij jouw grenzen zijn. Weet gij die overgod, en ik dan mij zal gaan. We reizen samen terug, want gij moet veilig staan. En ik weet de toekomst is onzeker, maar dichtbij is het gevoel. Maar ik sta altijd bij jou blijven, en aan nog denken in de oor. Want door geland.

soms dan weet je bang, voor wat komen moet. Dan zal ik pijler zien, zodat geen stevig stot. En dan zal ik terug verlangen, no de wind in wijd. Als geen ziet weggegooid en no

0: stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden. De burgemeester van Roermond, Jolande Hoogtanders, wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En de politie heeft beelden naar buiten gebracht van jongeren die een wethouder in Landgraaf hebben bedreigd. Dat gebeurde op een avond in maart. De wethouder was campagne aan het voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Elke middag
2: van 2 tot 5
1: jouw portie middagvitamine.

0: non-stop gevarieerde muziek.
1: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op

0: vanwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
5: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
7: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
8: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
9: Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek. Voor je Broekhuizen Vorst.

0: punt uit het Limburgse nieuws. Een 42-jarige Heerlenaar wordt verdacht van het met AI maken van nep-pornofoto's en het verspreiden daarvan. Hij gebruikte foto's van vrouwen die hij vond op sociale media. De burgemeester van Roermond wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats met onder meer een steekincident. En de Italiaanse tennisser Jannik Sinner is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld was juist de favoriet voor de toernooizegen. Hij verloor van de Argentijnse Rundolo. Het weer droog en zonnig rond de 25 graden en morgen nog wat warmer, wel met sluierbewolking.
2: Goedemiddag, hier hoor je alleen jouw...

0: Radio brengt volop gezelligheid. Dag en nacht, Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blobbenstein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blobbenstein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
8: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
9: Adverteren,
10: dat werkt.
9: Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 42-jarige Heerlenaar wordt verdacht van het met AI maken van nep-pornofoto's en het verspreiden daarvan. Hij gebruikte foto's van vrouwen die hij vond op sociale media. De burgemeester van Roermond wordt op advies van Binnenlandse Zaken

0: rondgereden een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er flinke zonnige periode. Het is droog gebleven. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 27, op een enkele plek 28 graden, bij een zwakke af en toe matige wind uit de noordelijke richting. Komende avond en nacht, dan zijn er opklaringen. Het koelt af naar een graad of 14 als minimumtemperatuur, bij een wind die geleidelijk aan krimpt naar een zuidwestelijke richting, matig van kracht. Vrijdag overdag zijn er zonnige periode. Later op de dag neemt de bewolking toe en het gaat drukkend warm aanvoelen. Het wordt maximaal zo'n 31 à 32 graden. En 's avonds kans op een lokale onweersbui.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Filipijnse ambassade in Nederland geeft vanaf 1 juli tijdelijk geen visa meer aan Filipijnse au pairs. De Filipijnse regering onderzoekt mogelijke misstanden bij Nederlandse au pairbureaus en gezinnen, meldt Nieuwsuur. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en ze zien bij het kabinet onvoldoende beweging. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een expositie over Fries zilverwerk 2 maanden uit vanwege veiligheidsrisico's. Het museum zegt dat er extra maatregelen worden genomen om de kunstobjecten te beveiligen. En het weer, droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder en morgen tropisch warm, ruim 30 graden. Later in het zuiden en oosten kans op onweer.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alles.

0: tuinmachines, hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
5: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van €50.000, dan heb je het al gauw over €500 extra werkgeverslasten per maand.
4: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
6: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
4: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedenavond. Het is alweer 6 uur geweest en dat betekent dat het weer tijd is voor de dag van hier. Het is vandaag donderdag 28 mei met nu het belangrijkste nieuws uit Horst aan de Maas en Peel aan Maas. Bij een eenzijdig ongeval in Zevenum is donderdagochtend een persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 10:30 op de Frankrijkweg. Een bestuurder van een driewielige scooter raakte van de weg en belandde in een sloot. Passanten schoten direct de hulp en waarschuwden de hulpdiensten. De bestuurder kon zelf uit de sloot komen en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
8: Klaar, klaar.

Al meer dan 25 jaar draait hij bij Funpop om muziek zonder drempels. Achter de schermen werken honderden vrijwilligers dagenlang aan een volledig toegankelijk festivalterrein voor mensen met een beperking. Denk aan brede paden, speciale rolstoelplekken voor het podium en zelfs een aangepaste carrousel op de kermis. Ook is er een speciale snoezelruimte waar bezoekers zich even kunnen terugtrekken en ontprikkelen. Dit weekend staan onder meer Emma Heesters, Walter Kroes en André Hazes op het podium. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers.

Het pleinfestijn van het Maasbrees Mannenkoor verhuist dit jaar naar een nieuwe locatie. De vijfde editie vindt zaterdag 30 mei plaats bij Café de Pool in Maasbree. Volgens de organisatie biedt het terrein rond het café meer praktische voorzieningen voor het evenement. Het vertrouwde concert blijft wel behouden, met muziek, dans en optredens van lokale verenigingen en artiesten. Ook het Maasbrees Mannenkoor zelf staat op het podium. De band The Daily Specials sluit de avond af.

De wandelvierdaagse Bezel gaat dinsdag van start met de 31ste editie. 4 dagen lang kunnen deelnemers kiezen uit wandelroutes van 6 of 12 kilometer. De start en finish zijn bij Sport- en Spelcentrum De Solberg in Bezel. Voor kinderen is er dit jaar een speciale speurtocht op het Huurvaderspad. Tijdens de wandeling lossen zij raadsels op en opdrachten om de code van een verborgen schatkist te kraken. De wandelvierdaagse wordt vrijdag afgesloten met een feestavond, muziek van Joekske Pijl de Dorpsvlegels en een gratis loterij.

Horeca in Horst en de Maas mag komende zomer de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal zowel binnen als op het terras uitzenden. De gemeente stelt wel duidelijke voorwaarden. Op terrassen geldt de normale eindtijd van 1 uur, waardoor de laatste groepswedstrijd alleen binnen te zien zal zijn. Ondernemers kunnen binnen gebruik maken van een regeling voor verruimde geluidsnormen, maar dat moet wel vooraf worden gemeld. Voor openbare uitzendlocaties gelden de regels voor evenementen en is een vergunning nodig. Niet-commerciële organisaties mogen geen alternatieve WK-uitzendingen organiseren om oneerlijke concurrentie met de horeca te voorkomen. De gemeente laat verder weten dat er geen maximale schermgrootte geldt, zolang het veilig blijft en geen overlast veroorzaakt.

Dan het nieuws uit de regio. Vanaf december verplaatst het CBR de theorie-examens voor het rijbewijs van Blerik naar Roermond. De examens, die jarenlang in het Roltoes in Venlo werden afgenomen, gaan op in een nieuwe locatie aan de Hamstraat in Roermond. Volgens het CBR past de samenvoeging binnen het plan om de dienstverlening centraal en bereikbaar te houden. De nieuwe locatie ligt op loopafstand van station Roermond en is daarmee goed bereikbaar met openbaar vervoer. Praktijkexamens blijven wel in Blerik plaatsvinden. Kandidaten kunnen daarnaast ook nog uitwijken naar andere examenlocaties in de regio.

Burgemeester Jolanda Hoogstanders van Roermond reist in een beveiligde dienstauto. Dat gebeurt op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken vanwege de toenemende agressie en bedreigingen waarmee burgemeesters te maken krijgen. De kwestie kwam naar buiten na vragen van de Liberale Volkspartij Roermond, die zich afvroeg waarom Hoogstanders in een opvallende grote zwarte auto arriveerde bij een bijeenkomst. De gemeente laat weten dat de auto wordt gehuurd via een gecertificeerd bedrijf. Of er sprake is van een concrete bedreiging richting de burgemeester is niet bekendgemaakt.

Bij een afvalverwerker in Blerik is donderdagmiddag brand ontstaan. Het vuur brak rond 1:15 uit in een betonnen bunker met afval op het terrein aan de Ampèrestraat. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om de brand te bestrijden. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rookontwikkeling. Wegen rond het bedrijf waren tijdelijk afgesloten, maar zijn inmiddels weer vrijgegeven.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil meer onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico's van de uitstoot rond Chemelot in Geleen. Volgens haar is er nog te weinig bekend over de zogenoemde stapeling van zeer zorgwekkende stoffen. Eerder onderzoek van het RIVM liet zien dat er geen direct causaal verband is tussen de industrie en de gezondheid van omwonenden, al ervaren bewoners wel vaker gezondheidsklachten. De uitstoot van individuele stoffen blijft binnen de wettelijke normen. Toch benadrukt het kabinet dat beter moet worden gekeken naar combinaties van stoffen en hun mogelijke effecten op de gezondheid.

Een 42-jarige man uit Heerlen is aangehouden op verdenking van het maken en verspreiden van zogenoemde AI-gegenereerde nepnaaktfoto's. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De man kwam in beeld na een uitzending van Boos, waarin presentator Tim Hofman hem confronteerde. Volgens de uitzending maakte de verdachte met AI-technologie bewerkte beelden van vrouwen gebaseerd op foto's van sociale media. Die zouden vervolgens zijn verspreid via pornografische websites. Ook wordt onderzocht of er beelden van minderjarige meisjes zijn gemaakt. Het OM benadrukt dat het onderzoek al langer liep en niet is gestart door de tv-uitzending. De man werd al eerder aangehouden, maar kwam toen weer vrij. Inmiddels is hij opnieuw opgepakt en loopt het onderzoek verder.

Dan nog meer lokaal nieuws. Het gasthuis viert dit weekend het 5-jarig bestaan. Sinds de opening in 2021 groeide de locatie uit tot een belangrijke ontmoetingsplek voor cultuur en maatschappelijke activiteiten in Hofst aan de Maas. Volgens de organisatie breekt nu een nieuwe fase aan met extra aandacht voor samenwerking, continuïteit en een breder cultureel aanbod. Zo sluit ook Kukluku zich aan bij de organisatie. Daarnaast wil het gasthuis meer jongeren en inwoners met een migratieachtergrond bereiken. Kindervoorstellingen worden de komende seizoenen gratis toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Het jubileum wordt gevierd van 29 tot en met 31 mei met een speciaal programma. Daarbij horen een jubileumexpositie, muziekoptredens en zondagmiddag opnieuw cultuur op het plein. Ook presenteert het gasthuis een nieuwe slogan, namelijk een toes voor iedereen.

mogelijke variant. En ook Sprogen maakt deel uit van de nieuwe route. Mensen met een rolstoel of scootmobiel kunnen de bekende wandelpad nu beter gebruiken dankzij aangepaste trajecten en alternatieve routes. Van de oorspronkelijke route is ruim 80% behouden gebleven. Obstakels zoals trappen en steile paden zijn vervangen door toegankelijke omleidingen. In Horst aan de Maas gaat het om de etappes van Vierlingsbeek naar Zwolge en van Zwolge naar Venlo. Volgens de initiatiefnemers is het Pieterpad daarmee de langste rolstoelvriendelijke wandelroute van Europa.

brandweer roept inwoners op om extra alert te zijn vanwege het verhoogd risico op natuurbranden. In de regio van Pelemaas en Horst aan de Maas geldt momenteel fase 2 van natuurbrandrisico. Dat is het hoogste risico. Door de aanhoudende droogte kunnen gras, heide en bosgebieden snel vlam vatten en kan vuur zich bij wind razendsnel verspreiden. Brandweer Limburg-Noord vraagt bezoekers van natuurgebieden daarom om voorzichtig te zijn. Zo wordt geadviseerd geen sigarettenpeuken of glas achter te laten, geen kampvuren te maken en voertuigen niet in droog gras te parkeren vanwege hete uitlaten. De waarschuwing volgt ook na eerdere natuurbranden bij onder meer Helden, Kessel en Weert, waar eind april meerdere brandweerkorpsen moesten ingrijpen. Wie rook of vuur ziet, wordt gevraagd direct 112 te bellen. Dan nog het weer. Morgen komt de zon wat minder door en is het wat bewolkt, maar de temperatuur loopt wel weer flink op tot zo'n 31 graden. De kans op neerslag is 25%.

0: Dat was De Dag van Hier. Van maandag tot donderdag. Van 6 tot 7 op 2 omroepen. Bedankt voor het luisteren.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos.

0: Klaas Horst. Het beste voor jouw auto.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
4: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
3: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
6: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
5: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. 3 maal per jaar vindt in het Brabantse Neerkant een gigantische platenbeurs plaats. De volgende aflevering is op zondag in Gebouw de Moost in Neerkant. Voor de liefhebbers van vinyl, cd's en muziek in alle soorten en maten is er geen ontkomen meer aan. Je moet naar Neerkant. Je moet naar Neerkant. Op zondag in Gebouw de Moost voor de platenbeurs van de Oldies Club Neerkant. Vanaf 11 uur 's morgens.
7: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
8: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
7: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
1: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
0: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
2: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog, vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
5: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
4: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaats waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
3: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
5: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
6: maar
5: is
6: ethanol
5: een van
6: gelekt, waar komt dat dan vandaan?
5: Had een slecht aangesloten toestel.
3: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Voor Hegelsom, Horst en de rest van de gemeente, Omroep Horst aan de Maas brengt alles dichtbij.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 27, op een enkele plek 28 graden bij een zwakke af en toe matige wind uit de noordelijke richting. Komende avond en nacht, dan zijn er opklaringen. Het koelt af naar een graad of 14 als minimumtemperatuur bij een wind die geleidelijk aan krimpt naar een zuidwestelijke richting, matig van kracht. Vrijdag overdag zijn er zonnige perioden. Later op de dag neemt de bewolking toe en het gaat drukkend warm aanvoelen. Het wordt maximaal zo'n 31 à 32 graden. En 's avonds kans op een lokale onweersbui.
2: Non-stop muziek voor jouw avond. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas.

0: non-stop muziek voor jouw avond. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt de verslaggever.
3: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
2: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
4: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
2: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
6: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan.
5: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je er terecht. Alles wordt voor je geregeld.
7: Kortom, keuken renoveren van A tot Z. Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er flinke zonnige periode. Het is droog gebleven. De maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 27, op een enkele plek 28 graden. Bij een zwakke af en toe matige wind uit de noordelijke richting. Komende avond en nacht, dan zijn er opklaringen. Het koelt af naar een graad of 14 als minimumtemperatuur. Bij een wind die geleidelijk aan krimpt naar een zuidwestelijke richting, matig van kracht. Vrijdag overdag zijn er zonnige perioden. Later op de dag neemt de bewolking toe. En het gaat drukkend warm aanvoelen. Het wordt maximaal zo'n 31 à 32 graden. En 's avonds kans op een lokale onweersbui.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh.

0: Zo snel.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Aanstaande zondag is er weer een platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Op die platenbeurs kun je je singles, LP en natuurlijk ook DVD en cd-verzameling aanvullen. Verder zijn er allerlei memorabilia uit vervlogen tijden. Gebouw de Moost is open vanaf 11 uur en de beurs duurt tot 5 uur 's middags. Aanstaande zondag, de platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Dat is in Brabant.

0: gedanst hebt in je leven en de nacht meer glans hebt kunnen geven, zul je mij dan nu beloven dat je dat blijft doen?
1: Omroep Horst aan de Maas met luistermuziek en easy listening.

0: weg te dromen.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan

Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto. Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis. Oh.

liefde.

out, spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way.

0: echte dromen. Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.